0: Niva. Het is nog wel een lader, man.
1: Ah, zie.
0: Donaren, dat zijn de donaren.